0: ze.
1: Dus hij heeft het beknoest. Maar ja, uiteindelijk heb ik wilde en heb ik naar Rieske.
0: Dat vind ik het toch.
1: Dat is een eigen man dat. Daar heb ik wel van kan weten. Bij Tim Zeker Maar op tijd. Maar het is dan van Maar. Oh, toen heb ik een receptionist gedaan.